0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken 27 graden, de dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
1: Radio Actief.

0: ze bezongen de mama's Spice Girls in 1997. Hey, welkom in deze nieuwe Breakfast Club. Het is woensdag 8 juli. Midden in deze week zijn we beland en het is... het gaat een warme week worden. Weer al een hittegolf, zeggen ze. Hè. Maar goed, we zullen het moeten uitzweten, zeggen ze. Splits Ends krijgen we nog. Jerry Jackson en deze Vicious van Lou Reed. Goedemorgen.
1: Fish.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

0: Prachtig, hè? The Power of Love. Haar versie van Celine Dion draaiden we uit 1993. En alweer is er vervanging nodig bij K3, want Hanne Verbrugge, die is in verwachting van haar tweede kindje, hè? Ja, ja. 5, Keep On Moving. En de Rolling Stones, de ouderdomsdeken in de showbizwereld. Lady Jane.
1: My

0: Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Give Me Back My Love was in 1980 een hitje voor Maywood. Home on a Monday was een nummer van de Little River Band dat ze in 1977 in de hitparade zongen. En op deze 8 juli als hoogste maximum temperatuur kregen we dat in het jaar 1941 33,2 graden. En de minimum temperatuur was toen in 1913 op een 8 juli 5,6 graden. Dat is niet veel, hè? Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhe.

Matter of Facts, de Dizzy Man's Band uit de jaren 70 vandaan. Martha Reeves, die danste in de straat in 1964, Dancing in the Street. We gaan naar de top van het uur met onder meer deze Saturday Night van Wakefield. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hier bij...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Ter Baken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Bikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek.

Just Say Hello, René Vroegers, solo, want tegenwoordig maakt hij ook furoren met de toppers die hij heeft opgericht. Daarom ook zijn bijnaam Oppertopper. Hey, welkom in deel 2 van Breakfast Club hier bij Actief op woensdag 8 juli. Nog tot aan 9 uur met heel wat leuke muziek, onder meer Bert Kempert, Neil Diamond en deze Snow met

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Cosas de la vida. Er is Ramazzotti samen met Tina Turner. En 60-plussers kunnen vroegste pensioendatum weer zien op mypension.be. De rest die moet nog eventjes wachten.

Wij gingen terug naar het hitjaar 1961 met de hit van Timmy Euro en Hurt en Ultramate. Nate had het over Free en we hadden ook nog Electric Light Orchestra met Roll Over Beethoven. En er zitten meer dan 7 miljard bacteriën in jouw mond. Althans, volgens de wetenschap, hè. The Fugees, Killing Me Softly. Strong.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Klaar voor een

0: lezen. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Rio de Janeiro, het zal er ook warm zijn, zeker zijn. Anne Soetaerts zong erover in 1966 en Jacques Cademys en Players Jack Redicott die hadden het over Twist en Shout. En dat was het ook alweer, Breakfast Club voor deze woensdag 8 juli. Ik heb nog enkele jarigen, dat is de Belgische zangeres Jessie de Smet. Jessie als artiestennaam, zij wordt er vandaag 50. Jij jarig, gefeliciteerd en heel een fijne verjaardag. Hier is de jarige Jessie met Nothing at All. Ik wens jou nog een leuke woensdag en graag tot morgen vanaf 7 uur.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, yeah.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.